0: Countable. Parliament ensures that citizens' voices are heard in debates on issues such as financial stability, consumer protection, and economic reforms.
1: A lot of people are convinced that the euro made everything more expensive. It's true that the price of some everyday items increased noticeably after the switch. But when we look at the official inflation data for the whole economy, we see a different picture. Studies by independent researchers show that the introduction of euro notes and coins only caused a small, one-off bump in inflation, often estimated at just a few tenths of a percentage point. In other words, prices did go up for some frequently bought goods, and people noticed that in their daily lives. But the overall cost of living did not suddenly surge because of the euro alone. Other factors, like wages, energy prices, and general economic conditions, played a much bigger role in how prices changed over time.
0: Like Europe itself, the euro has evolved through challenges. In the aftermath of the 2008 financial crisis and the euro area debt crisis, new tools were created, like the European Stability Mechanism, to help protect the euro area and strengthen its financial governance. These lessons help make the single currency more resilient and stable.
1: While the euro is the official currency of 21 EU countries, it's also used outside the European Union, in Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Montenegro, and Kosovo. This shows the euro's appeal and importance, which go beyond the borders of the European Union.
0: Looking ahead, the euro will only continue to evolve. The ECB aims to launch a digital euro around 2029. This new form of money will be designed to complement cash, not replace it, making the euro fit for the digital age. Any steps forward will involve debate among all EU institutions, including the European Parliament, to ensure transparency, security, and trust.
1: From a shared currency to a shared responsibility, the euro remains at the heart of the European project, built on trust, cooperation, and the constant drive to adapt to a changing world. This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: Ko tu zini par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju? Tu iespējams zini priekšsēdētāju vārdu un to, ka parlamenta priekšsēdētājiem Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga loma. Šajā pārraidē pastāstīsim par šo amatu vairāk. Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ievēlē. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek reizi 5 gados, taču Eiropas parlaments ievēlē savu priekšsēdētāju ik pēc 2,5 gadiem. Tā nav bijis vienmēr, līdz 1979. Gadam parlamentu priekšsēdētājus izraudzījās katru gadu, vai reizi 2 gados. Kopš 1979. Gada katrā parlamenta sasaukumā pirmās priekšsēdētāja vēlēšanas parasti notiek jūlijā, pirmajā plenāra sesijā pēc Eiropas vēlēšanām. Otrās priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 2,5 gadus vēlāk, parlamenta sasaukuma periodu vidū. Piemēram, pavisam nesen, 2024. Gada 16. Jūlijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā tika atkārtot ievēlēta Roberta Metsola. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2027. Gada 1. janvārī.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Šī arī turpmāk būs iestāde, kas kalpoja ikvienam cilvēkam Eiropā. Kopā mums ir jāiestājas par politiku, kas attaisno cerības, par sapni, kas ir Eiropa, par joprojām nepiepildīto mūsu priekšteču, dibinātāju apņemšanos. Pēc 2,5 gadiem šajā amatā es joprojām vēlos, lai cilvēki atgūtu pārliecību un no jauna dedzīgi iestātos par mūsu projektu. Pārliecību, kas ir vajadzīga, lai padarītu mūsu kopīgo telpu drošāku, taisnīgāku un vienlīdzīgāku. Pārliecību, ka kopā mēs esam stiprāki un labāki. Pārliecību, ka mūsu Eiropa ir Eiropa visiem. Kā izraugās Eiropas parlamenta priekšsēdētāji? Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirz viena no parlamenta 8 politiskajām grupām, vai grupa, kurā ir vismaz 36 Eiropas parlamenta deputāti. Kandidātu, kurš aizklātajā balsojumā saņēmis absolūtu balsu vairākumu, ievēlē par priekšsēdētāju. Dažreiz balsošana var notikt vairākās kārtās. Ja pēc 3 balsošanas kārtām neviens no kandidātiem nav uzvarējis, galīgajā balsojumā sacenšas tikai tie 2 kandidāti, kas 3. Kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Priekšsēdētāju ievēl ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, nevis ar deputātu absolūtu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka kopējā balss skaitā netiek ņemts vērā atturēšanās un nenodots vai nedarīgs balss. Roberta Metsola tika atkārtot ievēlēt amatā jau pirmajā kārtā. Par viņu nobalsoja 562 no pavisam 720 deputātiem. Pēc ievēlēšanas viens no priekšsēdētājas galvenajiem uzdevumiem ir vadīt plenārsēdes. Proti, priekšsēdētāji atklāja, pārtrauc un slēdz sēdes. Priekšsēdētāji lem par grozījumu pieņemamību, par padomēju Eiropas komisijai uzdotajiem jautājumiem un par parlamenta ziņojumu atbilstību Eiropas parlamenta reglamentam. Viņa uztur kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāja ir atbildīga arī par iestādes reglamentu piemērošanu. Viņa vada visas parlamenta darbības un pārstāv parlamentu juridiskajos jautājumos. Viņa vada arī politisko grupu priekšsēdētāja konferenci un Eiropas parlamenta prezidiju, kurā darbojas 14 priekšsēdētājas vietnieki. Ja tev šie nosaukumi ir sveši, aicinām noklausīties citas šīs raidierakstu sērijas pārraides, kurā izskaidrot šo Eiropas žargonvārdu nozīmi. Turklāt priekšsēdētājai ir ļoti svarīgs pienākums pārstāvēt Eiropas parlamentu starptautiskajā arēnā un attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Pildot šos pienākumus, viņa regulāri dodas oficiālos braucienos uz dažādām pasaules valstīm. Taču tas nebūtu nav viss. Priekšsēdētāja pirms katras Eiropa padomes sanāksmes saka uzrunu. Viņa izklāsta Eiropas parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriežas ar valstu un to valdību vadītājiem. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma priekšsēdētāja ar savu parakstu apstiprina Eiropas Savienības budžetu. Koplēmuma procedūrā ar ministru padomi priekšsēdētāja var vadīt parlamentu un padomes samierināšanas komiteju. Tāpat parlamenta priekšsēdētāja kopā ar padomes priekšsēdētāju paraksta visus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Visbeidzot, priekšsēdētāji saņem arī lūgumus piešķirt atbalstu jeb patronāžu. Patronāža ir viens no veidiem, kā parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, sniedzot tam savu morālo atbalstu. Atbalstu katru gadu un ar konkrētiem nosacījumiem piešķir ierobežotam skaitam pasākumu. Kā jau saprati, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amats ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienībā un ietver daudz pienākumu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
4: Europa is een van de meest verstedelijkte regio's ter wereld, met veel verschillende steden die een draaischijf zijn voor economische en sociale activiteiten. Helaas hebben steden vaak te maken met heel wat verkeersopstoppingen, wat de levenskwaliteit sterk beïnvloedt. De EU ziet stedelijke mobiliteit als een cruciaal onderdeel van sociale inclusie en een belangrijke factor voor het algemeen welzijn. Het doel is om betere en duurzamere mobiliteitssystemen voor steden te ontwikkelen. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze aflevering hebben we het over groener, gezonder en duurzamer stadsvervoer in Europa. Duurzamer stadsvervoer is een belangrijke stap om het vervoer koolstofvrij te maken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Het moet ook helpen om vervoerssystemen te creëren die kostenefficiënt, milieuvriendelijk en sociaal inclusief zijn. In 2021 keurde de Europese Commissie een nieuw EU-kader voor stedelijke mobiliteit goed om de toekomst van het vervoer in Europese steden vorm te geven. Dit plan is erop gericht de manier waarop we ons in steden verplaatsen te veranderen. Het omvat de stappen om een groener, digitaler en veerkrachtiger stedelijk mobiliteitssysteem te ontwikkelen. Steden zouden op die manier hun uitstoot met 90% kunnen verlagen in 2040 en zo voldoen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. In het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit ligt de nadruk op het bevorderen van duurzame vervoersmiddelen. Dit betekent dat lopen, fietsen en het openbaar vervoer voorrang krijgen op het gebruik van de auto. Deze opties zouden met het plan dan ook toegankelijker, betrouwbaarder en efficiënter worden, zodat mensen vaker voor deze duurzame alternatieven kiezen. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol in het nieuwe EU-kader. Digitale technologie kan bijvoorbeeld helpen om het verkeer beter te regelen, files te verminderen en het openbaar vervoer efficiënter te maken. Verder wil de EU het gebruik van gedeelde mobiliteitsdiensten stimuleren, zoals deelfiets en carpoolen, om het aantal auto's op de weg te verminderen. Een ander belangrijk deel van het nieuwe kader is veerkracht. De EU wil ervoor zorgen dat steden goed voorbereid zijn op en snel kunnen herstellen van verstoringen. Of het nu gaat om extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering of crisissen zoals de COVID-19-pandemie. Om deze veerkracht te bereiken is het noodzakelijk om noodplannen op te stellen en te investeren in infrastructuur die tegen deze uitdagingen bestand is. In het nieuwe EU-kader wordt ook aandacht besteed aan inclusiviteit. Stadsvervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, beperkingen of economische situatie. Dit betekent dat mensen met een handicap of inwoners van minder welvarende gemeenschappen dezelfde toegang hebben tot het openbaar vervoer. Financiering is een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe EU-plan voor stedelijke mobiliteit. De EU voorziet in verschillende financieringsmogelijkheden om steden te ondersteunen bij hun mobiliteitsprojecten. Zo bestaan er een reeks fondsen om steden te helpen innovatieve oplossingen te vinden, zoals elektrische bussen en slimme systemen voor verkeersbeheer. Laten we Gent als voorbeeld nemen. Dankzij EU-financiering kan de stad verschillende maatregelen invoeren om duurzame mobiliteit aan te moedigen. Zo werden lage emissiezones ingevoerd en werd de fietsinfrastructuur uitgebreid. Deze maatregelen hebben het verkeer en de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Sinds 2002 organiseert de Europese Commissie elk jaar in september de Europese Mobiliteitsweek. Het doel is om de gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam vervoer te promoten. Tijdens deze week worden steden en dorpen in heel Europa aangemoedigd om duurzame vervoersmaatregelen in te voeren en te bevorderen. Mensen worden dan ook aangespoord om de auto te laten staan en duurzamere alternatieven een kans te geven. Dankzij dit initiatief worden de voordelen van duurzamere mobiliteit zichtbaar en worden burgers bovendien gestimuleerd om zich actief in te zetten voor hun gemeenschap. 7 dagen lang organiseren deelnemende steden allerlei activiteiten, zoals fietstochten, autovrije dagen en workshops omtrent stedelijke planning en de voordelen van openbaar vervoer. De week staat volledig in het teken van innovatie en gezamenlijke inzet om steden leefbaarder te maken. In de afgelopen 20 jaar heeft de Europese Mobiliteitsweek een steeds grotere reikwijdte gekregen. Ondertussen nemen elk jaar meer dan 3000 Europese steden deel, groot of klein. Een van de voornaamste successen die dankzij de Europese Mobiliteitsweek zijn geboekt, is de invoering van blijvende maatregelen die de stedelijke mobiliteit verbeteren. Zo hebben in 2023 veel steden digitale mobiliteitsoplossingen en slimme vervoerstechnologieën ingevoerd. Laten we dieper ingaan op een succesverhaal. De Sloveense hoofdstad Ljubljana is een voorloper op het gebied van stedelijke mobiliteit. Door elk jaar actief deel te nemen aan de Europese Mobiliteitsweek heeft Ljubljana grote veranderingen kunnen doorvoeren. Zo werden de voetgangerszones flink uitgebreid, werd het openbaar vervoersnetwerk verbeterd en wordt de fiets gepromoot als alternatief vervoersmiddel. En die inspanningen hebben duidelijk resultaat opgeleverd. Ljubljana won in 2016 de prijs voor de groene hoofdstad van Europa. De luchtkwaliteit is er verbeterd en de inwoners genieten nu van een betere levenskwaliteit. In mei 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit. Het parlement benadrukte hoe belangrijk het is om duurzame, efficiënte en toegankelijke vervoerssystemen in steden te ontwikkelen, om de levenskwaliteit binnen de EU te verbeteren. In de resolutie wordt onderstreept dat vervoersoplossingen slim, inclusief, betaalbaar, concurrerend, duurzaam en veelzijdig moeten zijn om bij te dragen aan de Europese doelstellingen op het vlak van economie, digitalisering, milieu en volksgezondheid. Tot deze oplossingen behoort het openbaar vervoer, maar ook andere vervoersvormen, zoals lopen, fietsen of elektrische steps. Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er nog vele uitdagingen waar we het hoofd aan moeten bieden. Files, luchtvervuiling en de behoefte aan investeringen in infrastructuur blijven essentiële vraagstukken. Verdere samenwerking tussen steden, beleidsmakers en burgers is onmisbaar om steden en dorpen op weg te helpen naar een gezondere stedelijke omgeving. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Letošní cenu Daphné Caruanové Galiciové za žurnalistiku vyhrálo řecko-německo-britské konsorcium. Ve svém vyšetřování se zabývalo okolnostmi, které 14. června tohoto roku vedly k potopení rybářské lodi Adriana u jihozápadního pobřeží Řecka v blízkosti přístavu Pylos. Při tragédii zemřelo více než 600 migrantů, kteří několik dnů předtím vypluli z Libye.
6: Liberté d'expression.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espressione.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphné Caruana Galizia.
5: Článek, díky němuž konzorcium zvítězilo, nese název Před chabými zraky vypnutých kamer úřadů. Smrt v temných hlubinách Středozemního moře. Společné vyšetřování skupiny řeckých investigativních novinářů Solomon, německé nevládní organizace Forensis, německé veřejnoprávní vysílací stanice ARD a britského deníku The Guardian odhalilo, že nejtragičtější ztroskotání lodi s migranty v nedávné historii způsobila opatření přijatá řeckou pobřežní stráží. Poukázalo také na nesrovnalosti v oficiálních informacích, které k celé události poskytly řecké orgány. Novináři shromáždili svědectví více než 20 přeživších, zkoumali soudní dokumenty a mluvili s lidmi z pobřežní stráže. Zjistili, že loď nevyužila příležitosti k záchraně a ignorovala nabídky pomoci. Podle přeživších pak potopení lodi v konečném důsledku způsobili pokusy řecké pobřežní stráže odtáhnout plavidlo pryč z řeckých vod. Řecká pobřežní stráž snahu o odtáhnutí lodi popřela. Skupina Forensis pohyb lodi během osudné noci simulovala pomocí interaktivního 3D modelu. Vycházela přitom ze záznamů v lodním deníku pobřežní stráže a svědectví jejího lodního kapitána. A také z celé řady dalších zdrojů, například letových tras, dat námořní dopravy, satelitních snímků a videí pořízených loděmi, které se v tu dobu nacházely v okolí.

In januari 2025 presenteerde de Europese Commissie het Kompas voor Concurrentievermogen, een strategisch kader om haar werkzaamheden in de komende jaren aan te sturen. Het doel is van Europa een leider te maken op het gebied van toekomstige technologieën, diensten en schone en duurzame producten, en tegelijk klimaatneutraliteit te bereiken. Dit initiatief is enorm belangrijk, omdat Europa achterblijft bij andere grote economieën als het gaat om productiviteit en duurzame groei. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op de rol van het Kompas voor Concurrentievermogen en de drie belangrijkste actiegebieden ervan: innovatie, decarbonisatie en veiligheid. Laten we beginnen met innovatie. De EU wil haar innovatiemotor weer op gang brengen. Om dat doel te bereiken wil ze een gunstig klimaat voor jonge start-ups creëren en industrieel leiderschap bevorderen in strategische sectoren. Artificiële intelligentie speelt daarbij een cruciale rol. De Europese Commissie stelt een aantal initiatieven voor om de ontwikkeling en het gebruik van artificiële intelligentie in belangrijke sectoren te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan AI-gigafabrieken en de AI-toepassingsstrategie. Daarnaast komen er actieplannen voor geavanceerde materialen, biotechnologieën, robotica en ruimtevaarttechnologieën. Verder moet een specifieke EU-strategie startende en opschalende bedrijven helpen obstakels te overwinnen en te groeien. Door bestaande regels over de hele interne markt te vereenvoudigen, zullen innovatieve bedrijven hun werkzaamheden ook makkelijker kunnen uitvoeren. Het tweede actiegebied is decarbonisatie. De afgelopen jaren heeft de EU te maken gehad met hoge en onstabiele energieprijzen. Het Kompas voor Concurrentievermogen heeft tot doel dit probleem aan te pakken door de toegang tot schone en betaalbare energie te vergemakkelijken. Zo bevat de komende Clean Industrial Deal maatregelen om schone technologieën te stimuleren en nieuwe circulaire bedrijfsmodellen in de hand te werken. De EU moet op die manier aantrekkelijk worden voor bedrijven en fabrieken. Verder ligt er een actieplan voor betaalbare energie op tafel om de energiekosten te helpen verlagen en moeten op maat gesneden actieplannen energieintensieve sectoren zoals de staal, de metaal en de chemische industrie ondersteunen. Het derde actiegebied is veiligheid. De EU moet minder afhankelijk worden van buitenaf en haar afhankelijkheid diversifiëren, vooral als het gaat om kritieke grondstoffen en belangrijke technologieën zoals halfgeleiders. Het Kompas voor Concurrentievermogen omvat een voorstel om internationale partnerschappen na te streven en gezamenlijke aankopen op EU-niveau aan te moedigen. Op die manier worden de toeleveringsketens veiliggesteld. Daarnaast zal bij de herziening van de regels voor overheidsopdrachten een Europese preferentie worden ingevoerd voor kritieke sectoren en technologieën. Om deze belangrijke actiegebieden te ondersteunen, worden in het Kompas voor Concurrentievermogen 5 horizontale randvoorwaarden of katalysatoren genoemd, die nodig zijn om het concurrentievermogen in alle sectoren te versterken. De eerste randvoorwaarde is vereenvoudiging. Dat is de methodologische grondslag van het Kompas. Het doel van vereenvoudiging is de regelgevings- en administratieve lasten te verminderen, waardoor het voor bedrijven makkelijker ondernemen wordt.